reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook

0: via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht. Wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De nieuwe schoolgebouwen van MyCollege en Pentamavo in Nieuwaard krijgen alsnog een structurele aansluiting op het stroomnet. Eerder leek dat onmogelijk door de hoge druk op het regionale elektriciteitsnet. Na intensief overleg tussen Stedin en gemeente Nieuwaard is een oplossing gevonden. Dit bespaart de gemeente 2,5 miljoen euro aan noodstroomvoorzieningen. Pentamavo wordt in het derde kwartaal van 2026 aangesloten. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golven. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoort u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonturen op carveco.nl.
3: En nu terug naar de

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés.

0: restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur link.

0: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op

0: Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeente heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht. Wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. In de Marie van Rechteren Altenaarstraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes. Ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. De nieuwe schoolgebouwen van My College en Pentamavo in Nissewaard krijgen alsnog een structurele aansluiting op het stroomnet. Eerder leek dat onmogelijk door de hoge druk op het regionale elektriciteitsnet. Na intensief overleg tussen Stedin en gemeente Nissewaard is een oplossing gevonden. Dit bespaart de gemeente 2,5 miljoen euro aan noodstroomvoorzieningen. Pentamavo wordt in het derde kwartaal van 2026 aangesloten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: En nu terug naar de

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeenten opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen.

0: kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laagwater. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeente heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. De nieuwe schoolgebouwen van MyCollege en Pentamavo in Nissewaard krijgen alsnog een structurele aansluiting op het stroomnet. Eerder leek dat onmogelijk door de hoge druk op het regionale elektriciteitsnet. Na intensief overleg tussen Stedin en gemeente Nissewaard is een oplossing gevonden. Dit bespaart de gemeente 2,5 miljoen euro aan noodstroomvoorzieningen. Pentamavo wordt in het 3e kwartaal van 2026 aangesloten. Sophie Dekke uit Brielen is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golfen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij

0: Hoort Zo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoort Zo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
2: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen, dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groep gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen, en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes, en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni staat het Trekker Trek Farm Festival weer op het programma bij Nobel aan de Ruigendijk nummer 20 in Oudehoorn. 2 dagen lang kun je terecht voor Trekker Trek wedstrijden en allerlei andere leuke activiteiten voor jong en oud. Meer informatie en het gehele programma van het evenement vind je op farmfestival.nl.
0: Informatie uit je eigen woonplaats,

0: Link Actueel.
1: Het was zondag 24 mei druk tijdens de Zundap en Oldtimer Meeting in Vierpolders. Tientallen oldtimers en honderden Zundap stonden in de zon te pronken voor het massaal toegestroomde publiek. We spraken met Marieke van de organisatie over het drukbezochte evenement in onze regio.
2: Ik kom totaal niet uit de Zundap-tijd, maar als ik ga met mensen om die echt onwijs liefhebbers zijn van de Zundap. En dan zie ik hoe zij daarvan genieten. En daar mag je alleen maar blij mee zijn dat mensen zo'n hobby hebben en daarvan kunnen genieten.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Het ritme van de regio.

0: regio nieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golfen. De nieuwe schoolgebouwen van MyCollege en Pentamavo in Nissewaard krijgen alsnog een structurele aansluiting op het stroomnet. Eerder leek dat onmogelijk door de hoge druk op het regionale elektriciteitsnet. Na intensief overleg tussen Stedin en gemeente Nissewaard is een oplossing gevonden. Dit bespaart de gemeente 2,5 miljoen euro aan noodstroomvoorzieningen. Pentamavo wordt in het derde kwartaal van 2026 aangesloten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: De Marie van Rechteren Altenastraat in de Maaswijk in Spijkenisse kleurt op dit moment oranje. Bewoners hebben de straat al versierd in voorbereiding op het WK voetbal dat op 11 juni van start zal gaan. Bewoner Tinus vertelt meer over hoe de straat al helemaal in WK-sferen wordt gebracht.
2: Ja, we gaan van de ene kant naar de andere kant met allemaal oranje vlaggetjes. We hebben 1200 meter vlaggetjes gehad. Dus ja, we hebben gevraagd de buren om de hoek ook mee willen doen. Maar we zijn toch de High-Five-straat, dus je doet het met z'n allen. Dus ja, dat vonden we wel leuk. Ja, dit willen we gewoon een beetje gezellig maken, gewoon met z'n allen. Dus als er wat is, dat je elkaar gewoon aan kan spreken en dat soort dingen.
3: Gaan jullie ook met z'n allen kijken?
4: Nou ja, dat is een beetje moeilijk, omdat de tijden nog een beetje raar zijn. Er is één wedstrijd die je wel kan kijken, maar ja, de rest van de wedstrijden die zijn toch wel vrij laat. Dus ja, toch wel vervelend om, vooral als ik 's avonds moet werken of een andere dag moet werken, dan is het toch wel eens een beetje moeilijk om ja, die tijd even te maken ervoor.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio. Het is Link en kokend heet.

0: Link actueel.
1: De Sportweek via Polders is weer in volle gang en tot en met 6 juni kunnen mensen meedoen aan allerlei activiteiten als de mutrun, een spelletjesmiddag en zelfs een knakworstenrace staat op het programma. Voorzitter Alexander praat ons bij over wat je kunt verwachten tijdens de Sportweek van Vierpolders.
2: Er is een auto ontstaan in Vierpolders met een paar mensen onderling. Dat is 57 jaar geleden. En we gedacht van nou, we gaan eens kunnen 1 of 2 dagen gaan we eens een keer wat activiteiten organiseren voor het dorp. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot 10 dagen. Nou, op dit moment zitten we midden in de ouderenbrunch. Dus de oude inwoners van Vierpolders die krijgen een brunch aangeboden van sponsoren. En vanavond hebben we een bingo, morgen hebben we een cupquiz. Zaterdag is er een vlooienmarkt, de mutrun, de slagbal, ga zo maar door. Gewoon 0 tot 100 zijn ze welkom.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen.

0: Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstander stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen, en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes, en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
6: Check sundays.nl.
3: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een

0: Link Actueel.
1: Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam een bijzondere uitdaging tussen Link Media en burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee tot stand. Bij een opkomst van 50% of hoger zou de burgemeester het Haringvliet overzwemmen. De burgemeester heeft zich aan zijn woord gehouden na een opkomstpercentage van 50,6% en gaat aankomend weekend een zwemtocht van 3 kilometer maken tijdens de oversteek. We belden met de burgemeester om te vragen of hij al helemaal klaar is voor de zwemtocht.
2: Nee, het is een hele mooie uitdaging. Het is wel een uitdaging die best wel wat organisatorisch en fysiek heeft gevraagd, maar het is wel heel tof om te doen. En ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig om aan te tonen of het echt een verschil heeft gemaakt in de opkomst. Tegelijkertijd hebben we 's avonds gezien dat we wel nog een flinke eindsprint hebben gemaakt. Dus alle stemmers die het naar de stembus heeft gehaald, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Dus wat dat betreft ben ik dubbel blij met dat ik de uitdaging aangegaan ben. Nou, eigenlijk

0: op twee manieren. Ik heb in de eerste plaats natuurlijk vooral heel veel baantjes gezongen. De afgelopen 2 maanden bijna 1000. Dus dat is best wel een forse hoeveelheid. Gewoon meters maken. En vorige week heb ik ook voor het eerst met een triathlongroep uit Voorne aan Zee in het Haringvliet zelf gezwommen om een beetje een gevoel te krijgen bij het buitenzwemmen, om aan de temperatuur te wennen. Dus wat dat betreft heb ik een dubbele voorbereiding gehad. Nee, ik heb mijn A-diploma en dat is het dan ook. Dus ik ben zeker geen echte zwemmer. Dus ik heb veel moeten leren. Ook ik heb veel tips gekregen van andere zwemmers in het zwembad. De triathlongroep heeft me fantastisch op weg geholpen. Dus ik heb er ook heel veel van geleerd. Dus mijn zwemvaardigheid is en passant ook een klein beetje toegenomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link Actueel.
1: Liefhebbers van Lego kunnen op vrijdag 5 juni tussen 3 en half 5 middags terecht in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse voor een nieuwe editie van de Lego-bende. Normaal gesproken kunnen deelnemers zelf aan de slag met de bakken Lego, maar dit keer wordt de Lego-bende iets anders aangepakt met een workshop. Tijdens de workshop is Tech Kids aanwezig en gaan deelnemers aan de slag met Lego WeDo 2.0. Je gaat niet alleen bouwen, maar ook ontdekken hoe techniek en programmeren werkt rondom het maken van een eigen Lego-model. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.

0: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen. Naar ruim 273.000. Wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. 4 bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Burgemeester Arno Schepers van Voornaanzee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 2:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voornaanzee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
11: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
12: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 2010 20.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.
2: Doen het. Doen het. Doen het.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldt Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen. En daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Volgens de verslaggever stonden tegenstanders na een speech van PVV-leider Geert Wilders oog in oog met de voorstanders. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. En de verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog met 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de stijging. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
9: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade.

0: week Chocolate to Business. Chocoparadijs.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur, link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 30 mei staat een nieuwe editie van de Rokanje Classic Races op het programma. Stichting Historische Motorrace Rokanje organiseert ieder jaar dit evenement met internationale bekendheid. Wat kunnen we allemaal verwachten?

0: aankomende zaterdag in Rokanje. Steven van de organisatie hing aan de lijn om hier meer over te vertellen.
1: Het is begonnen in 1959 met officiële wedstrijden en die zijn gehouden tot 1973. En dat is op het duincircuit vlakbij het strand. In 1999 is het opgepakt om een classic demo te geven, dus met de motoren uit de vroegere tijd. En dat doen we nu dus dit jaar voor in de jubileumuitvoering voor de 25ste keer. En daarvoor maken we er een leuk weekend van. Dat zijn motoren vanaf net na de oorlog tot 1972, 73 zo'n beetje. In verschillende klasses van 50, 125, 250, 500 tot zijspannen. We hebben de supermoto's hebben we nog als de moderne fietsen gewoon als bijklas. We hebben de Rokanje-klasse ook altijd heel goed bezocht. Dus regio-rijders die dan nog rijden. We beginnen op vrijdagavond met een defilé door het dorp heen. Daarna krijgen we nog een tijldemo onderweg op de Raterslaan, waar we even stoppen, waar de motoren gekeurd worden. En even een praatje maken, de omroepen met de rijders. Daarna gaan we naar de tweede slag en daar wordt een officieel monument onthuld. Ten name van de motorrace. En dat komt onze burgemeester om 8 uur doen vrijdagavond.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Het was zondag 24 mei druk tijdens de Sundap en Oldtimer Meeting in Vierpolders. Tientallen oldtimers en honderden Sundap stonden in de zon te pronken voor het massaal toegestroomde publiek. We spraken met Marieke van de organisatie over het drukbezochte evenement in onze regio.
2: Ik kom totaal niet uit die Sundap-tijd, maar als ik ga met mensen om die echt onwijs liefhebbers zijn van de Sundap. En dan zie ik hoe zij daarvan genieten. En daar mag je alleen maar blij mee zijn dat mensen zo'n hobby hebben en daarvan kunnen genieten.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst bij Murata Massage.

0: In Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio op begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20hellevoetsluis.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
3: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen. Naar ruim 273.000. Wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan een miljoen euro. Dat is 0,9% van alle kophuizen hier. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. 4 bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voornaamzee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. Burgemeester Arno Schepers van Voornaamzee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 2:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
4: Link reclame.
9: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek. Huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux Chevaux en ontdek samen met vrienden van...

0: dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij 1verhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
2: Carveco Duitsland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl. En nu terug.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link Actueel.
1: De kofferbak- en kleedjesmarkt bij kinderboerderij De Kerkensteen Hellevoetsluis is in de afgelopen jaren een begrip in de regio geworden. Tijdens de markt kun je langs tientallen auto's en kleedjes lopen waar tweedehands spullen worden verkocht. Aankomend weekend vindt een nieuwe editie plaats en Marcel van kinderboerderij De Kerkensteen vertelde meer over wat we kunnen verwachten.
2: Dat is al voor mijn tijd al, hebben mijn collega's dat al bedacht. Met het idee van inderdaad om de weggooicultuur op die manier een beetje tegen te gaan. Hè. Geef het een tweede leven, geef het een tweede kans. En daar zijn zulke markten natuurlijk gewoon ideaal voor. Ja, het is, je belt of als je op bezoek bent, dan geef je op van ik wil graag komen verkopen. En dan krijg je een reserveringsnummer. En op de dag zelf gaat om 9:30 het hek open. En dan meld je je met je nummer. En dan mag je doorrijden de bijen in. En dan word je ingeschikt op volgorde van binnenkomst. En dan is de markt van 11 tot 3. En dan kan je daar je spulletjes verkopen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio. Het is Link en kokend hit.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met hangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
7: De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd.

0: Geïnteresseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni staat het Trekker Trek Farm Festival weer op het programma bij Nobel aan de Ruigendijk nummer 20 in Oudehoorn. 2 dagen lang kun je terecht voor Trekker Trek wedstrijden en allerlei andere leuke activiteiten voor jong en oud. Meer informatie en het gehele programma van het evenement vind je op farmfestival.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: De theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe theaterseizoen dat na de zomerperiode van start zal gaan. Ook bij het Brest Theater in Brielle heeft het team hard gewerkt om weer een mooie programmering samen te stellen. Het theater heeft het nieuwe seizoen inmiddels gepresenteerd. Olga en Cynthia vertelden hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Nou, daar beginnen we al heel vroeg mee. Vaak in juni hebben we al de eerste presentaties van wat er komen gaat voor het volgend seizoen. Dus vorig jaar juni 2025, zaten wij al bij...

artiesten te kijken, wat komt er? En die zijn soms pas volgend jaar mei te zien of aankomende

0: volwassen voorstellingen. We hebben een stuk of 12 kindervoorstellingen. En dan hebben we ook nog lokaal aanbod. Zoals Mario Kramer, die komt langs. Taylor May komt met een paar voorstellingen. De zaal wordt ook gehuurd door bijvoorbeeld de toneelverenigingen. Dus toneelvereniging Sint Leonardus en Gonda gaan we zien. Dus al met al gaan we richting de 100 met onze vulling van de zaal.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Helle.

0: voetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. 4 bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 2:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voorne aan Zee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: De Sportweek via Polders is weer in volle gang. En tot en met 6 juni kunnen mensen meedoen aan allerlei activiteiten als de Mutrun, een spelletjesmiddag en zelfs een knakworstenrace op het programma. Voorzitter Alexander praat ons bij over wat je kunt verwachten tijdens de Sportweek van Vierpolders.
2: Er is een auto ontstaan in Vierpolders met een paar mensen onderling. Dat is 57 jaar geleden. En er zijn gedachten, nou, we gaan eens een keer 1 of 2 dagen gaan we eens een keer wat activiteiten organiseren voor het dorp. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot 10 dagen. Nou, op dit moment zitten we midden in de oudere brunch. Dus de oude inwoners van Vierpolders die krijgen een brunch aangeboden van sponsoren. En vanavond hebben we een bingo, morgen hebben we een cupquiz. Zaterdag is er een vlooienmarkt, de Mutrun, slagbal, ga zo maar door. Van 0 tot 100 zijn ze welkom.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni staat het Trekker Trek Farm Festival weer op het programma bij Nobel aan de Ruigendijk nummer 20 in Oudehoorn. 2 dagen lang kun je terecht voor Trekker Trek wedstrijden en allerlei andere leuke activiteiten voor jong en oud. Meer informatie en het gehele programma van het evenement vind je op farmfestival.nl.
0: Het ritme van de regio. Je luistert naar Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
12: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20

0: aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

Je hoorde de Freemasons en Bailey Chook met Uninvited hier op Link. Het is vrijdag, het is 29 mei, het jaar is 2026. Buiten wordt het vandaag bewolkt. Ja, het is een hele andere dag. Het is wel droog en de temperatuur is hoog. Het wordt een graad of 30. Het zou wel een beetje benauwd kunnen gaan worden. En dat kunnen we dan vanavond rond een uur of, een uur of 4 vanmiddag. Kunnen we dat bekopen met een donderslag en wat regen. Ja, hier op Voorneput, het is serieus waar. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 16. Dat dan weer wel. Zometeen hoor je muziek van Suzanne Freek met Halverwege. En later duurt ook Leona Lewis en Bleeding Love. Op het moment dat jij een bakje koffie inschenkt, draaien we ook Level 42. It's over.

0: Link actueel.
1: De kofferbak- en kleedjesmarkt bij kinderboerderij De Kerkensteen in Hellevoetsluis is in de afgelopen jaren een begrip in de regio geworden. Tijdens de markt kun je langs tientallen auto's en kleedjes lopen waar tweedehands spullen worden verkocht. Aankomend weekend vindt een nieuwe editie plaats en Marcel van kinderboerderij De Kerkensteen vertelde meer over wat we kunnen verwachten.
2: Dat is al voor mijn tijd al, hebben mijn collega's dat al bedacht. Met het idee van inderdaad om de weggooicultuur op die manier een beetje tegen te gaan. Hè. Geef het een tweede leven, geef het een tweede kans. En daar zijn zulke markten natuurlijk gewoon ideaal voor. Ja, het is, je belt of als je op bezoek bent, dan geef je op van ik wil graag komen verkopen. En dan krijg je een reserveringsnummer. En op de dag zelf gaat om 9:30 het hek open. En dan meld je je met je nummer. En dan mag je doorrijden de bijen in. En dan word je ingeschikt op volgorde van binnenkomst. En dan is de markt van 11 tot 3. En dan kan je daar je spulletjes verkopen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

platen. Ik heb vervelend nieuws voor je uit Duitsland, uit Witten om precies te zijn. Daar zijn 6 apen ontsnapt. En 3 daarvan die zijn we nog steeds kwijt. Serieus, ja, het is bizar. Woensdag toen ontsnapten deze apen uit een soort van, ja, hoe noem je dat, een opvanghuis. En daar wilden ze ook weg, blijkbaar. Ze vonden het er allemaal niet leuk. Nou, en toen zijn ze dwars door de stad heen gerend. Want er zijn heel veel apen zijn daar waargenomen in die stad. Enfin, zometeen hoor je hier het regio nieuws van 9:30. Nu Lisa Loos en Promises Bride.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel.

0: met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
1: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. 4 bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis gevoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voornaamzee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. Burgemeester Arno Schepers van Voornaamzee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 2:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link
6: weer.
7: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
2: Link reclame.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
10: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
9: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
11: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
12: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
13: Chocoparadijs.nl.
12: Chocoparadijs.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Al straks ook nog Christina Aguilera en Taylor Dane. Can't Get Enough of Your Love, vlak voor het nieuws van 10 uur.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for a baby. But

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen.

0: metselwerk of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur.

Clay en Bubbly was dat hier op Link op deze 29e mei. Net na het nieuws van 10 uur. Zometeen John Travolta en New Edition en de Bouwsta. Maar eerst Michael Jackson straks nog eventjes. Maar eerst, allereerst...

0: Link Actueel.
1: Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam een bijzondere uitdaging tussen Link Media en burgemeester Arno Schepers van Voorn aan Zee tot stand. Bij een opkomst van 50% of hoger zou de burgemeester het Haringvliet overzwemmen. De burgemeester heeft zich aan zijn woord gehouden na een opkomstpercentage van 50,6% en gaat aankomend weekend een zwemtocht van 3 kilometer maken tijdens de oversteek. We belden met de burgemeester om te vragen of hij al helemaal klaar is voor de zwemtocht.
2: Nee, het is een hele mooie uitdaging. Het is wel een uitdaging die best wel wat organisatorisch en fysiek heeft gevraagd, maar het is wel heel tof om te doen. En ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig om aan te tonen of het echt een verschil heeft gemaakt in de opkomst. Tegelijkertijd hebben we 's avonds gezien dat we wel nog een flinke eindsprint hebben gemaakt. Dus alle stemmers die het naar de stembus heeft gehaald, ja, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Dus wat dat betreft ben ik dubbel blij met dat ik de uitdaging aangegaan ben. Nou, eigenlijk op twee manieren. Ik heb in de eerste plaats natuurlijk vooral heel veel baantjes gezongen. De afgelopen 2 maanden bijna 1000. Dus dat is best wel een forse hoeveelheid. Gewoon meters maken. En vorige week heb ik ook voor het eerst met een triathlongroep uit Voorn aan Zee in het Haringvliet zelf gezwommen om een beetje een gevoel te krijgen bij het buitenzwemmen, om aan de temperatuur te wennen. Dus wat dat betreft heb ik een dubbele voorbereiding gehad. Nee, ik heb mijn A-diploma en dat is het dan ook. Dus ik ben zeker geen echte zwemmer. Dus ik heb veel moeten leren ook. Ik heb veel tips gekregen van andere zwemmers in het zwembad. Een triathlongroep heeft me fantastisch op weg geholpen. Dus ik heb er ook heel veel van geleerd. Dus mijn zwemvaardigheid is en passant ook een klein beetje toegenomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights naar de New Edition en Candy Girl. Straks wordt het 10:30, dan hoor je hier het regio-nieuws, dan ben je van ons gewend. Maar eerst heb ik nog een plaat van Daniel Powder met Bad Day. Nu op het geluid van Voor de Putten, schalt over het hele eiland, hè? Je weet het. Of je nu in Tinten woont, in Viepolders, of in Biert, of in Simonshaven. Het maakt allemaal niet uit. Overal hoor je die platen voorbij komen. Where is the

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: Ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan €1 miljoen. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. 4 bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Burgemeester Arno Schepers van Voornaanzee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 2:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-veepcampagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voornaanzee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van

0: de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
6: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.

Glenn Barrett en Jazz Glenn met Rather Be, hoorde je net. Even kijken hoor, het weer van vandaag hadden we het daar al eventjes over gehad. Het wordt vandaag, ik zei het al, bewolkt, dat wel. En vanmiddag is er kans op een onweersbuitje. Komende dagen zijn er opklaringen, maar neemt de kans op regen wel weer toe. Vooral volgende week. Dan kan het alweer een stuk koeler worden en regenachtig zijn. Maar vanaf donderdag neemt de kans op zon dan wel weer toe. Zometeen San Mieux, nu de Frey en How to Save a Life.

0: Link Actueel.
1: In de bibliotheken van Hellevoetsluis en Spijkenisse kun je op dinsdag 2 juni en dinsdag 9 juni terecht voor een beginnerscursus ChatGPT. Je gaat aan de slag met de basis van ChatGPT en je ontdekt onder begeleiding de geheimen van generatieve AI. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Madness and Baggy Trousers naar Sam Mieu met Morning. En ja, die ochtend, het is nog steeds ochtend en dus ook nog tijd voor een bakje koffie. Schenk maar eventjes in. Ik kijk nog eventjes naar opmerkelijk nieuws. Is er nog een beetje leuk nieuws uit de regio? Nou ja, er is wel belangrijk nieuws uit Voorn aan Zee. Want er is gratis zonneband, kun je daar krijgen. Op verschillende punten in de gemeente. Je kunt het afhalen bij speciale geplaatste smeerpalen. En waar vind je die dingen dan? Nou, bij de waterspeeltuin in Den Briel, bij de noordkant van het Oostvoornse Meer en op het Piratenstrandje in Hellevoetsluis. Nou, er zijn er verschillende buitensportverenigingen, kinderboerderijen, speeltuinverenigingen, basisscholen. Die kunnen zo'n zonnebrandpomp aanvragen. Als je dat wil, dan moet je naar de gemeentelijke website van Voorne aan Zee. Zometeen Pino D'Angio, Makella Idea. De Fugees komen eraan met Kill Me Softly. Nu Wes en Alanee.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
4: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken, terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen.

0: Behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

Taco was dat en Putting on the Ritz op het geluid van Voor de Putten. Ik heb nieuws voor je. Nou ja, nieuws. Ik weet wie de jaren zijn, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En ja, daar heb ik een heel lijstje voor. En eens even kijken, wie staan er allemaal op voor vandaag op deze 29e mei. Rutger van Castricum, die is vandaag jarig, hij wordt 47. Gefeliciteerd Melanie Brown, de Britse zangeres, wordt 51. Noel Gallagher, van de broertjes Gallagher, ja, die wordt 59 vandaag. Gefeliciteerd Melissa Etheridge, de andere singer-songwriter, wordt 65. Willem Holleder is vandaag jarig, die wordt alweer 68. En misschien ben jij vandaag ook wel jarig. Ben je vanzelf dagjarig als Latoya Jackson, die 70 wordt. Ja, die wordt alweer 70. En Danny Elfman, en die ken je misschien helemaal niet, maar als je Tim Burton films hebt gekeken, dan heb je hem wel gehoord, want hij is de componist van die filmmuziek in al die films. Hij wordt 73 vandaag. Van harte gefeliciteerd. Als jij vandaag jarig bent, dan is deze praat voor jou, van Safi.

0: Link actueel.
1: De Marie van Rechteren Altenastraat in de Maaswijk in Spijkenisse kleurt op dit moment oranje. Bewoners hebben de straat al versierd in voorbereiding op het WK voetbal dat op 11 juni van start zou gaan. Bewoner Tieners vertelt meer over hoe de straat al helemaal in WK-sferen wordt gebracht.
2: Ja, we gaan van de ene kant naar de andere kant met allemaal oranje vlaggetjes. We hebben 1200 meter vlaggetjes gehad. Dus ja, we hebben gevraagd de buren om de hoek ook mee willen doen. Maar want er zijn toch de High-5-straat, dus je doet het met z'n allen. Dus ja, dat vonden we wel leuk. Ja, dit willen we gewoon een beetje gezellig maken, gewoon met z'n allen. Dus als er wat is, dat je elkaar gewoon aan kan spreken en dat soort dingen.
3: Gaan jullie ook met z'n allen kijken?
4: Nou ja, dat is een beetje moeilijk, omdat de tijden nogal een beetje raar zijn. Er is één wedstrijd die je wel kan kijken, maar ja, de rest van de wedstrijden die zijn toch wel vrij laat. Dus ja, toch wel vervelend om, vooral als je s'avonds moet werken of een andere dag moet werken, dan is het soms wel eens een beetje moeilijk om ja, die tijd even te maken ervoor.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Medusa, Becky Hill en The Good Boys met Lose Control naar Total Touch en Somebody Else's Lover. Daarvoor nog Turn the Lights Off van Justy bijvoorbeeld. Straks het regio nieuws van 11:30. Daarna nieuws uit de wereld van de showbiz. Maar eerst Olivia Newton-John en A Little More Love. Nah.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek, huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Goedkope poetspullen.nl.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
7: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
11: Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan een miljoen euro. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. 4 bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voornaamzee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. Burgemeester Arno Schepers van Voornaamzee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit

0: dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 2:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
7: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
8: If you're not the one.

Daniel Benningfield was daar en If You're Not The One hier op Link. Link. Ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Het gaat bijvoorbeeld over Jade Borsato. Had ik het gisteren al eventjes over. Die heeft een ongeluk gehad. Afgelopen weekend samen met haar moeder Leontien Ruiters. Ze werden aangereden. Zij zaten in een taxi en een andere auto die botste daar frontaal op. Ik zei dat het goed ging omdat ze terug waren uit het ziekenhuis. Maar ze kan toch niet bij de festiviteiten rondom de Alkmaar Pride zijn. Dat was wel de bedoeling. Maar Samantha Steenwijk moet haar vervangen omdat ze toch nog niet helemaal fit is. Link. Dan is er nog meer nieuws uit de wereld van de showbiz over Kanye West, die we beter kennen als Ye tegenwoordig. Hij mag wel optreden in het Gelderdoom. Er is heel veel commotie geweest over de evenementenvergunning voor de concerten die hij daar wilde geven. Maar het gaat nu echt door. Over een week dan mag hij daar toch terecht. En nu is even de vraag of alle kaarten nog verkocht kunnen krijgen. Andere optredens in Europa van deze man zijn wel afgelast. En zo is de Britse regering zijn visum afgewezen. En in Polen is de show gewoon geschrapt. Dus het gaat gewoon door. Dus als je er naartoe wil, kan je er naartoe. En waarom werd hij nou, wordt het nou allemaal geschrapt? Nou, Kanye West zou bijvoorbeeld antisemitisch zijn. Want daar heeft hij heel veel dingen over gezegd. Hij heeft zelfs een nummer dat gemaakt dat Heil Hitler heet, bijvoorbeeld. Ja, serieus. Dat is een aparte gast, hoor. Link. Ik weet niet of ik daar naartoe zou willen. Maar goed, dat is weer wat anders. Dan is er nog meer raar nieuws over Mart Hoogkamer. Want de vader van die zanger is op tweede Pinksterdag aangehouden na een politieactie in Leiden. Daar werd een politiehelikopter ook ingezet. En het is echt waar. Ja, een man en een vrouw zijn opgepakt na een incident waarbij ook een vuurwapen betrokken was, waarschijnlijk. En die verdachte dan, een van die verdachten, is de vader van Mart. Nou, dat kwam bij Mart Hoogkamer nogal hard binnen. De zanger heeft al een tijd geen contact meer met zijn vader. Die worstelt namelijk al jaren met verslavingsproblematiek. Hij wilde wel helpen, maar het valt niet helemaal mee. Link. Dat was het nieuws uit de wereld van de showbiz. Dit zijn de Rolling Stones en Harlem Shuffle.

0: Link Actueel.
1: De theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe theaterseizoen dat na de zomerperiode van start zal gaan. Ook bij het Brest Theater in Brielle heeft het team hard gewerkt om weer een mooie programmering samen te stellen. Het theater heeft het nieuwe seizoen inmiddels gepresenteerd en Olga en Cynthia vertelden hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Nou, daar beginnen we al heel vroeg mee. Vaak in juni hebben we al de eerste presentaties van wat er komen gaat voor het volgende seizoen. Dus vorig jaar juni 2025, zaten wij al bij artiesten te kijken. Ja, wat komt er? En die zijn soms pas volgend jaar mei te zien. Of aankomende september. Zo dichtbij kan ook. Dus daar gaat een hele lange tijd overheen. 11 september hebben we de allereerste voorstelling met Maarten Heijmans en Sander Vrienden. En dan hebben we, ik moet even goed zeggen, we hebben zo'n 65 volwassen voorstellingen. We hebben een soort 12 kindervoorstellingen. En dan hebben we ook nog lokaal aanbod, zoals Mario Kramer, die komt langs. Taylor May komt met een paar voorstellingen. De zaal wordt ook gehuurd door bijvoorbeeld de toneelverenigingen. Dus toneelvereniging Sint-Leonardus en Gonda. Gaan we zien. Dus al met al gaan we richting de 100 met onze vulling van de zaal.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Gloria Estefan was daar en Get On Your Feet naar Passion Fruit. En de ragged ding dong dong ding dong song. En daarmee zijn we aangekomen aan het einde van de koffieshow die Koffietijd heet. Maar niet voordat ik je verteld heb dat het op de Helvetsluis Smitsweg... dat daar verkeersremmende maatregelen worden genomen. Ja, er zijn allemaal obstakels worden daar geplaatst. Dan weet je dat. Zometeen de Link Lunch na het nieuws van 12 uur. Daarin hoor je onder andere dingen over Catharina thuis op Voorne. Waar het over gaat, weet ik niet. Maar je hoort het straks allemaal. Ik heb echt geen idee. En de Club van Buiten over een zwemtocht hoor je straks ook allemaal zometeen na het nieuws van 12 uur in de Link Lunch. Ik wens jou een prettige dag en meteen maar ook een prettig weekend. Tot volgende week. Dit is Santana en Maria. Hoi.

0: Doe de rigga digga ding dong song.
1: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire

0: parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
6: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
5: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar podcast.

Wrecker als opening voor deze laatste Link Lunch van deze week. Want het is alweer vrijdag, de week vliegt. Maar ook vandaag hebben we weer diverse gasten in de uitzending. Want we bellen met Selina van Catharina thuis op Voorne over Samen op pad. En we hebben Ramon van de Club van Buiten aan de lijn over de zwemtocht, de oversteek. Jij hebt het gisteren natuurlijk al gehoord over de deelname van burgemeester Arno Schepers. Maar de organisatie heeft er natuurlijk ook het een en ander over te vertellen. En we kijken natuurlijk weer vooruit in de Link regioagenda. En ik stel weer nieuwe muziek aan je voor. En zometeen heb ik onder andere de Police voor je klaarstaan. Maar dit is eerst een van die grote hits van Beyoncé. Dit is Texas Hold'em, hier bij Link Lunch.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

eerste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Jorden, de Police hier bij Linked Lunch. Het programma waar we je bij praten over de laatste actualiteiten uit Voorne-Putten. En Catharina thuis op Voorne, die organiseert regelmatig fietstochten onder de noemer Samen op Pad. En om deze fietstochten mogelijk te maken is de organisatie uit onze regio op zoek naar vrijwilligers die willen fietsen met mensen. En hier willen we natuurlijk veel meer over weten. En daarom hangt Celine van Catharina thuis op Voorne nu aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ferry.
0: Ik ben in eerste instantie heel erg natuurlijk naar Samen op Pad. Maar kun je eerst wat meer vertellen over wat jullie als Catharina thuis op Voorne allemaal doen?
1: Wij zijn een organisatie die zich over aanzet op Voorne aan Zee. En dat is zowel voor de mensen die bij ons wonen. Dus dat zijn verschillende woonzorglopen. De Helvoetsluis, Voorne en Rokanje. Als voor de mensen die nog thuis wonen. En daar worden allerlei activiteiten voor georganiseerd om... vooral de eenzaamheid tegen te gaan en ontmoetingen te creëren.
0: En Samen op Pad is daar een van de voorbeelden van. Hoe is Samen op Pad ooit ontstaan bij jullie?
1: Nou, Samen op Pad is eigenlijk een algemene noemer, waarbij het gaat dat de bewoners bij ons wat vaker uit huis komen. Je moet je eigenlijk voorstellen, het zijn mensen die vaak een vorm van dementie hebben, nog best wel heel veel kunnen, maar het niet meer zelfstandig kunnen en daardoor heel veel binnen zitten. En Samen op Pad is een manier om met een maatje mee naar buiten te gaan. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus dat kan inderdaad door samen te fietsen of te wandelen of even de markt te bezoeken. Maar dat maakt dat zij net gewoon even wat meer vrijheid hebben dan alleen maar in huis te zitten.
0: Ja, en het is dus inderdaad dat je dan als vrijwilliger ga je dus op pad met iemand die dat gewoon inderdaad daar behoefte zeg maar aan heeft.
1: Ja, precies. Ja, dat klopt.

0: je gaat als vrijwilliger ga je daarmee ga je op pad met iemand waar je ook wel een vorm van een klik mee hebt. En ja, een van de oproepen die we nu gedaan hebben gaat specifiek over de duo-fiets, waarin je samen met ondersteuning van de fiets ja, gewoon rondes kan maken in de regio waar je dan ja, het maatje bezoekt, zeg maar.
1: En jullie zijn nu op zoek naar vrijwilligers die op pad willen. Kan iedereen zich aanmelden of zitten er bepaalde eisen aan?
0: Nou, in dit geval gaat het echt over de fiets. Dus het is wel heel handig als je in staat bent om zelf wel goed te fietsen. Dus dat je wel in het verkeer ja, je weg een beetje weet. Ja, en het is ook wel heel fijn als je een klein beetje gevoel hebt voor iemand die... ja, het ook wel fijn vindt als je af en toe een beetje een praatje wil maken. Maar in theorie is het voor iedereen geschikt. Want we zijn niet gebonden aan bepaalde dagen of tijden. Dus ook qua leeftijd, als je gewoon fit en vitaal bent, dit eigenlijk ook.
1: Kijk, dus en wat hopen jullie uiteindelijk te bereiken met het organiseren van deze fietstochten en uiteindelijk ook samen op pad?
0: Nou, eigenlijk... ja, wat...
1: De verbinding is niet helemaal goed, hoor ik, maar...
0: Oh, sorry.
1: Probeer het nog een keer.
0: Zeg, nou, het is eigenlijk tweeledig. Dus het vooral natuurlijk voor de bewoner zelf, die dan de vrijheid hier mag ervaren door naar buiten te gaan en dat samen te doen, is ook...
1: Ja, de verbinding is opnieuw niet helemaal, helemaal goed. Even kijken hoor, of het inmiddels hersteld is. Anders gaan we heel eventjes een nummer draaien en dan gaan we even kijken of we de verbinding met Celine eventjes kunnen herstellen. Dus we zijn zo terug naar Direct.

0: Je hoorde Direct and Through the Looking Glass. En we hadden net Celina aan de lijn van Catharina thuis op Voorne. Maar we hadden even wat kleine verbindingsproblemen. Inmiddels hebben we geprobeerd om de verbinding weer op te zetten. En gaan we gewoon verder met het gesprek. Celina, hang je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Kijk, super. Ja, je hebt een plekje buiten uitgezocht. En de verbinding is hopelijk nu gelukkig gelijk een stuk beter.
1: Nee, dat hoop ik ook, inderdaad.
0: We waren bezig met wat jullie hoopten te bereiken met het organiseren van Samen op Pad. Daar viel de verbinding een beetje weg.
1: Ja, precies. Ja, en toen gaf ik inderdaad aan dat wat we vooral hopen is voor onze bewoners zelf in eerste instantie. Dat zij gewoon een stukje vrijheid ervaren door naar buiten te gaan. Gewoon voelen hoe het is om gewoon weer lekker met de wind door hun haren te gaan. En dat samen met iemand te kunnen doen die je

0: ook gewoon plezier in heeft. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja, en wat zijn de reacties van de mensen die dus samen met een vrijwilliger op pad gaan? Hoe zijn de reacties om dan inderdaad dat te gaan doen?
0: Ja, eigenlijk gewoon wel heel positief. Zitten we voor een deel in dat elk moment dat ik het woord dementie noem, ze schrikken heel veel mensen. Dat ze dan toch bang zijn van, wat voor iemand is dat dan? En wat je eigenlijk vaak ziet is dat het toch hele bijzondere ontmoetingen zijn. Dus dat het, iemand gaat toch nog zoveel te vertellen heeft. En zeker als je onderweg bent, zeker op een fiets, dat er zoveel van vroeger ook voorbij komt. En ja, dat er eigenlijk gewoon wel hele speciale verhalen naar voren komen. En dat ze zien hoeveel plezier daar iemand in heeft. Dat het gewoon direct de moeite waard is om dat te doen. Dus eigenlijk altijd positief.
1: Worden daar ook echt nieuwe vriendschappen uitgeboren uit Samen op Pad?
0: Dat durf ik niet gelijk te zeggen. Dat helemaal nieuwe vriendschappen zijn. Maar dat er wel een band ontstaat, dat is wel zo. Ja, zeker.
1: Naar hoeveel vrijwilligers zijn jullie ongeveer op zoek?
0: Nou, de oproep was specifiek voor een locatie in Brielen. Daar is net een maatje gestopt. Dus daar zijn we in ieder geval naar één nieuw maatje op zoek. Maar als ik heel eerlijk ben, als ik kijk naar de hele regio, kunnen we eigenlijk per locatie zeker wel twee vrijwilligers per locatie gebruiken. Dus ja, iedereen die zich aanmeldt is welkom.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het aanmelden?
0: In principe gewoon bij ons op de website van Catharina Thuis op Voorne. Daar staat een kopje onder vrijwilligers en daar staat een mailadres en telefoonnummer op waar ze zich kunnen aanmelden.
1: Nou, super. Celine, dankjewel dat je aan de lijn wilde komen. En hopelijk kunnen we hieraan bijdragen om een vrijwilliger te vinden of meerdere vrijwilligers.
0: Ja, dat hoop ik ook. En dankjewel.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Tot ziens.

Je hoorde de Gibson Brothers. En ja, dat is een hele moeilijke titel. Uit 1980 in ieder geval. Lekker terug naar de discotijd. En we gaan nieuwe muziek aan je voorstellen. Want de DJ en producer Marshmello is een gevestigde naam in de internationale dance scene. Met veel originele nummers en remixen. Heel veel mensen kennen hem door bij de optredens waar hij een op maat gemaakte helm en draagt. En eigenlijk is zijn identiteit tot op de dag van vandaag nog onbekend. Maar muziek uitbrengen, dat is wat hij wel heel vaak doet. Want op 10 april bracht de DJ en producer een nieuwe single uit. Met zanger Thomas Redd, genaamd Where We Go. Het is een lekker nummer voor in de zomerperiode. En je hebt hem de afgelopen tijd wel vaker op Link voorbij horen komen. En wie weet scoort Marshmello hier weer een volgende internationale grote hit mee. En daarom stel ik hem graag aan je voor. Dit zijn Marshmello en Thomas Redd met Where We Go.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.

0: Heliador een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: De service.
5: Ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. Vier bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voornaanzee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. Burgemeester Arno Schepers van Voornaanzee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 2:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
10: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
13: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
14: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit 20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een koele...

0: studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: En nu terug naar de muziek.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse Valerie hoorde je hier bij Link Lunch. En traditiegetrouw gaan we eventjes in de agenda kijken.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, het eerste agendapunt gaat over een concertreeks. Want op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo. En op 13 juni de Sea Sound Big Band. En op 20 juni de Big Fun Band. En het vierde concert, dat is op 11 juli. En dat vindt allemaal plaats in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. En dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band en de concerten die starten allemaal om 7:30.

En de deuren die gaan om 7 uur al open. De toegang voor de concerten die is gratis. En we gaan nog naar nog meer dingen in de agenda. Want op zaterdag 6 juni kun je shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kun je terecht bij meer dan 50 bewoners die vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding en puzzels verkopen. En in aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond van het hele evenement en de Tuintjesmarkt op de Facebook of Instagram pagina van Tuintjesmarkt Zuidland. En heb je zelf een tip die we kunnen toevoegen aan de agenda? Laat het dan vooral weten door een mailtje te sturen naar redactie@linkmedia.nl.

0: Christina Aguilera en Missy Elliott met Car Wash. En morgen, dat is zaterdag 30 mei, vindt een nieuwe editie van de zwemtocht de oversteek plaats. En deelnemers zwemmen hier bij een afstand van ongeveer 3 kilometer over het Haringvliet. En we willen natuurlijk veel meer weten over wat we kunnen verwachten tijdens de editie van dit jaar. En daarom hangt organisator Ramon nu aan de lijn. Goedemiddag, Ramon.
1: Ja, goedemiddag.
0: Kun je in eerste instantie wat meer vertellen over het achtergrondverhaal van de oversteek? Hoe is het ooit dan allemaal ontstaan?
1: In het verre verleden werd dat door de zwemvereniging uit Stellendam georganiseerd. En daar heb ik zelf in die tijd ook nogal meegedaan en de oversteek zelf gemaakt. Ja, en ik weet niet, in ieder geval corona kwam er in ieder geval tussendoor. Dus er zijn er natuurlijk veel evenementen van de kalender gegaan. En zo is eigenlijk bij ons het idee ontstaan. Want het zou wel gaaf zijn als dat weer terugkomt. Ook met de stellen in contact gezocht. Er kwam niet uit dat het samen opging. Qua bestuur wat anders, in elkaar en alles. Dus dat was het vertrekpunt voor ons om het als Club van Buiten te gaan organiseren.
0: Ja, morgen is natuurlijk de grote dag. Maar hoeveel voorbereiding hebben jullie als team nodig om dit evenement zo goed en veilig mogelijk te kunnen organiseren?
1: In de algemeenheid zijn we het eigenlijk het hele jaar druk mee. Dus niet alleen voor de oversteek, maar ook voor Beat the Beach, wat we organiseren in de hardloopwedstrijd rondom Rokanje en de triathlon in Hellevoetsluis, Hellevoet Heroes. Dus als je dat een beetje het jaar deelt, zeg maar, door drie, dan zit er wel gewoon 4 maanden voorbereidingstijd aan. En dan, het is eigenlijk allemaal wel in de avonduurtjes, zeg maar, van... Het is naast een bestaande baan dat we dit er allemaal bij doen.
0: Ja, en met wie werken jullie allemaal nog meer samen om de oversteek mogelijk te maken?
1: Ja, eigenlijk bij alle evenementen werken we sowieso met Reddingsbrigade EHBO samen. En in dit geval ook met de watersportvereniging Hellekat en de zeilschool IJssel. Dat soort partijen zijn altijd aangehaakt eigenlijk. En van de Reddingsbrigade hebben we zelf begrepen dat we meerdere... Dus Oudorp helpt mee. En in ieder geval de omliggende reddingsbrigades zijn nu ook vertegenwoordigd morgen op het water.
0: Kijk, en wat kunnen deelnemers morgen allemaal verwachten tijdens de editie van dit jaar?
1: Qua weer bedoel je? Of het is natuurlijk weer 3 kilometer blijft 3 kilometer. Qua weersomstandigheden gaat het niet zo ruig zijn als de eerste editie. Dus ze hebben windje mee, laat het zo zeggen. Dus ik sta nu toevallig bij Hellekat, omdat we aan het voorbereiden zijn. En... Het is een lichte golfslag, maar goede omstandigheden. Watertemperaturen, oké. Mooie omstandigheden om een mooie uitdaging aan te gaan.
0: Ja, en dit jaar hebben jullie ook een speciale deelnemer, namelijk burgemeester Arno Schepers. Hoe is dat voor jullie als organisatie, dat ook de burgemeester in het deelnemersveld is?
1: Dat is sowieso hartstikke leuk. En het is natuurlijk een burgemeester die sport en bewegen een warm hart toedraagt. Dus wat dan nog gaat, zien we vaker bij onze evenementen. Maar dat hij nu de uitdaging aangegaan is aan de hand van de verkiezingsuitslag om dan ook deze uitdaging aan te gaan, is wel heel gaaf. En super dat hij aan de start staat.
0: Welke verhalen van de oversteek uit de afgelopen jaren blijf je altijd bij als je aan deze zwemtocht denkt? Is dat dan nu inderdaad met de burgemeester? Of heb je nog andere anekdotes dat je zegt, dat is altijd iets waar ik dan aan denk?
1: Dat is bijzonder dat de burgemeester natuurlijk echt zo meedoet. Maar de eerste editie is natuurlijk altijd heel spannend. En omdat je dan gewoon, alles is nieuw. En die weersomstandigheden waren toen heel warm of lastig. En dan sta je aan de kant wel van, al die kopjes moeten ook wel weer terugkomen. En dat moment van in het water gaan toen en... dat je die massa ziet. En toen zagen we na de eerste 50 meter gingen de eerste mensen, kwamen ook alweer terug van dit is mij te heftig. Ja, dat zijn wel momenten die mij dan bijblijven. En aan de andere kant geeft dat ook weer superveel voldoening als dan iedereen trots en heel veel moeite aan de finish aangekomen is. Dus dat zijn wel de mooie verhalen.
0: Waar kunnen mensen informatie vinden over bijvoorbeeld de start en waar de gefinished wordt?
1: Dat kan sowieso op onze site op clubvanbuiten.nl. Ook daar is van onze andere evenementen vind je daar ook info, maar ook terugblikken van andere jaren. Daar zeker, ja.
0: Top. Nou, Ramon, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. We gaan je niet langer meer storen in de voorbereiding op de zwemtocht. En alvast veel plezier morgen.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat we in de uitzending mochten zijn.
0: Graag gedaan. En nogmaals veel plezier, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi. Dag. Hoi.

0: Bryan Adams en Summer of 69 hoorde hier bij Link Lunch. Het programma loopt al bijna op zijn einde. En we gaan natuurlijk altijd eventjes vooruitblikken. En op vrijdag doen we dat traditiegetrouw met collega Alex. Want Sport op Voor de Putten is ook morgen natuurlijk weer terug tussen 2 en 5 hier op de radiozender van Link. Alex, je bent weer in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag weer.
0: We gaan weer natuurlijk weer vooruitblikken. Maar eerst toch wel groot nieuws over Adrie Poldervaart.
1: Ja, wij hadden het vorige week al gebracht bij Sport op Voor de Putten dat de kans groot was dat hij naar Feyenoord zou gaan. Waarom is dat zo bijzonder? Nou, Adrie Poldervaart is een trainer afkomstig uit Oudenhoorn. Geboren en getogen. OHVV is en blijft zijn club. Kom daar niet aan. Heeft natuurlijk 25 jaar als fysiotherapeut gelopen bij Excel. Heeft toen ook de kans gekregen om daar de eerste elftal te trainen. Is hier op het eiland trainer geweest van zijn OHVV, van Nieuwenhoorn, van Spijkenisse. Maar ook clubs als Barendrecht. En vorige week zaterdag is hij kampioen geworden met Quick Boys in de tweede divisie. Dus, of de derde divisie. En mooi dat hij nu weer een kans krijgt in het betaalde voetbal, waar hij eigenlijk afgelopen jaar afscheid nam als assistenttrainer bij Fortuna Sittard. En het jaar daarvoor bij
0: Groningen, volgens mij.
1: Nee, in Doetinchem. En daarvoor de assistent bij Groningen.
0: Ja, de Graafschap.
1: Bij de Graafschap inderdaad. Ja. Dus mooi nieuws voor deze hellevoeten oude hoornaar, wil ik hem echt gewoon noemen, om de komende twee seizoenen actief te zijn bij een van de grootste clubs in Nederland.
0: Mooi nieuws inderdaad van onze regiogenoten. Ja, morgen natuurlijk weer tussen 2 en 5 zijn jullie weer langs de velden te vinden. Wat staat er allemaal op het programma?
1: Nou, je had het net met Ramon al eventjes over de oversteek die de club van buiten organiseert. Die is morgen natuurlijk na 16:30 in onze uitzending gaan we daar met zijn collega Jeroen Boot over spreken, hoe het verlopen is. En uiteraard ook een beetje hoe de burgemeester het heeft gedaan natuurlijk. Want hij heeft zijn verkiezingsbelofte ingelost die bij ons heeft neergelegd als er meer dan 50% opkomst kwam. En dat is gelukkig 0,6% extra. Ging hij zwemmen? Nou, dat gaat hij doen.
0: Hij is wel heel sportief bezig. Hij vertelde gisteren inderdaad in de uitzending dat hij al 1000 baantjes had gezommen om te trainen. Dus ik denk dat hij heel fit aan de start zal verschijnen.
1: Ondanks ook andere evenementen gedaan en redelijke prestaties gehad. Dus misschien moeten we hem binnenkort als sporter gaan interviewen.
0: Precies, ja, goed idee.
1: Ja, precies.
0: Vertel.
1: Maar voor de rest is het nog voetbal. De competities zitten erop, maar voor 8 van de 18 clubs van Voor de Putten, dan is er nog een toetje, de na-competitie. Voor de een wat leuker als de ander. Want ja, OVV is de enige buitenbeentje, zeg maar. Want die gaat strijden om niet te degraderen vanuit de derde naar de vierde klasse. Alle overige ploegen die komen vanaf morgen in actie, of zijn al een keer in actie gekomen, voor de na-competitie voor promotie. Met uitzondering van Brielen, want die was de beste in 2D na de uitslag van vorige week bij Neptunus. En is daarom de eerste ronde vrij. En mag dus pas volgende week instromen. En dan krijgen ze gelijk een taaie. Eerste klasse die strijdt tegen degradatie, Nieuwerkerk om precies te zijn. Dus die weet hun tegenstander voor volgende week al. De andere ploegen weten dat nog niet. Betekent dat de 7 ploegen in actie komen. 6 wedstrijden doen we, maar alle 7 de clubs komen uit onze regio morgen allemaal in de uitzending. Dus wat dat betreft wordt er geen club vergeten, zullen we maar zeggen. Afgelopen woensdagavond was er al een eerste wedstrijd voor promotie naar de vierde divisie. Voor Nieuwenhoorn, dat tweede werd in de competitie achter kampioen Spijkenisse. Alphense Boys moet worden verslagen. Afgelopen woensdag werd het in het laatste kwart eerst 1-0 voor Alphense Boys. Boys in Alphen aan de Rijn. En Xin Rimbola, om precies te zijn, zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker. 1-1, een mooie uitgangspositie om de thuiswedstrijd te gaan doen. Morgenmiddag vanaf 3:00 dus in Nieuwenhoorn. Dan voor promotie naar de eerste klasse, of blijven zitten in de tweede klasse. Dat kan in dit geval ook, want het zijn 2 tweede klasses, ook nog eens uit onze regio, die ook in de competitie tegen elkaar speelden. En tot een paar minuten voor het einde van de competitie nog streden om het kampioenschap. Zuidland tegen Hellevoetsluis. Wat voor een fantastisch adviesje is dat niet om zo'n

0: wedstrijd ook te mogen bezoeken morgen. En dat betekent dat één club uit de regio in ieder geval naar de tweede ronde doorgaat. Met brillen erbij, dus eigenlijk al twee. Maar het betekent ook dat we vanaf morgen eentje afscheid moeten gaan nemen uit deze regio voor promotie naar de eerste klasse. Dan voor promotie naar de tweede klasse vanuit de derde klasse. Verrassend, Sportclub Botlek moest afgelopen zaterdag winnen om niet te degraderen. Maar doordat ze zo goed hebben gedaan, hebben ze ook nog eens een keer de derde periodetitel gepakt. En dus mogen ze morgen naar Den Haag afreizen, waar BMT, dat zijn echt schoffies uit Den Haag, kan ik je vertellen. Ik hoop dat het niet bloederig eindt, maar het is niet de eerste keer dat ze tegenover elkaar staan. Het gaat ook niet altijd eventjes even goed. Dus ik hoop dat John Klein zijn mannen een beetje in bedaren weten te houden, dat ze niet op provocaties moeten ingaan. Dit is trouwens een hele lastige na-competitie, want anders je moet aanstaande dinsdag alweer tegen EMM 21. Dat is weer een tweede klasse die strijdt tegen degradatie. En daarna nog twee rondjes, dus je moet vier ronden overleven. Nou, als je gestreden hebt tegen degradatie, zoek je niks in de tweede klasse. Dus ik vermoed dat Botlek niet heel ver wil en kan komen in dat geval. Dan de derde en vierde klasse. Om te degraderen uit de derde klasse strijdt OVV samen met LMO uit Rotterdam. En ook een belangrijk adviesje morgen aan de Zwarte Laan in Oostvoorne. En om te promoveren, de nummer 3 uit de vierde klasse E van het afgelopen seizoen. GAVV 13, een thuiswedstrijd tegen FC Mayense. Dat is een ploeg eigenlijk bestaand uit het Molukse, heel veel Molukse teams. Ook met spelers die bijvoorbeeld op de Molukken voor het nationale team uitkomen. Dus ook mooi om zo'n wedstrijd te zien. En om een plekje in de vierde klasse, vanuit de vijfde klasse strijden het Rotterdamse BZC Zuiderpark en Rokanje tegenover elkaar. En ook die wedstrijd, daar zijn we morgen bij. Alle wedstrijden beginnen om 2:30... met uitzondering van Nieuwenhoorn-Alphense Boys. Die gaat om 3:00 van start. En vanaf nu is het geen competitiewedstrijd meer. Wordt het 1-1, ja, dan is het pech. Dan moet er verlengd worden. 2 keer 15 minuten. Is er dan nog geen beslissing? Moeten de strafschoppen genomen worden? Voor die 2:30 wedstrijden zou dat zo rond 5:00, net over 5:00 kunnen zijn. Ja, als dat het geval is, en dat geldt voor Nieuwenhoorn, dan alleen als het 1-1 wordt, wordt het verlengen. Want bij 2-2, dan gaat Alphense Boys door. Dus ze moeten echt of winnen morgen binnen 90 minuten. Of 1-1. Spelen om een verlenging en strafschoppen eruit te dingen. Die zullen dan rond 17:45 zijn. En dan denk je, dat gaan we missen. Nee, dat doen we niet. Want als er ergens in de regio verlengd wordt, al is het maar 10 minuten, verlengen wij onze uitzending ook.
1: Nou, top. Een bomvol programma. Heel veel wedstrijden. Dus morgen tussen 2 en 5 natuurlijk weer een nieuwe uitzending van Sport op Voornemen. Ja, of 6 inderdaad. Ja, dat is afhankelijk van de uitslag en hoe het zich ontwikkelt op de velden. En we gaan natuurlijk allemaal weer luisteren. Alex, dankjewel dat je langs wilde komen in de studio. En alvast veel plezier in Nieuwenhoorn. Zie ik dat jij morgen naartoe gaat.
0: Ja, ik mag morgen de return bezoeken.
1: Nou, tof. Nou, dan gaan we dat morgen inderdaad vanaf 2:00 allemaal weer horen. En Link Lunch zit er voor vandaag weer op. En maandag zijn we natuurlijk tussen 12 en 1 weer terug. En dan hebben we onder andere zanger Marlon Pichel aan de lijn, want die heeft een nieuwe single met Danny Vera uit. Dus die hebben we maandag aan de lijn. En natuurlijk nog veel meer leuke gasten die we volgende week spreken in de studio of aan de lijn. Dus ik spreek je volgende week weer. Tot maandag.
2: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijn Heerlijk Thuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek, huur een eend.
8: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's

0: dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij 1verhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Hey, kreutzenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
8: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
11: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
11: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Het was zondag 24 mei druk tijdens de Sundap en Oldtimer Meeting in Vierpolders. Tientallen oldtimers en honderden Sundap stonden in de zon te pronken voor het massaal toegestroomde publiek. We spraken met Marieke van de organisatie over het drukbezochte evenement in onze regio.
2: Ik kom totaal niet uit de Sundap-tijd, maar als ik ga met mensen om die echt onwijs liefhebbers zijn van de Sundap. En dan zie ik hoe zij daarvan genieten. En daar mag je alleen maar blij mee zijn dat mensen zo'n hobby hebben en daarvan kunnen genieten.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis. Goedsluis.nl.
6: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van Goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. Vier bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan een miljoen euro. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 14:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. Een explosie aan de Snoekenveen in Spijkenisse heeft woensdag geleid tot een vierwekelijkse sluiting van de betrokken woning. Burgemeester Cor Lamers informeerde omwonenden per brief. De achtergronden van het incident zijn nog onduidelijk, maar de veiligheid van de buurt heeft prioriteit. Politie doet verder onderzoek en roept getuigen en mensen met beeldmateriaal op zich te melden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
5: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: En nu terug naar de...

0: Link actueel.
1: Aankomende zaterdag 30 mei staat een nieuwe editie van de Rokanje Classic Races op het programma. Stichting Historische Motorrace Rokanje organiseert ieder jaar dit evenement met internationale bekendheid. Wat kunnen we allemaal verwachten aankomende zaterdag in Rokanje? Steven van de organisatie hing aan de lijn om hier meer over te vertellen.
2: Het is begonnen in 1959 met officiële wedstrijden en die zijn gehouden tot 1973. En dat is op het Duincircuit vlakbij het strand. In 1999 is het opgepakt om een classic demo te geven, dus met de motoren uit de vroegere tijd. En dat doen we nu dus dit jaar voor de jubileumuitvoering.

0: voor de 25e keer. En daarvoor maken we er een leuk weekend van. Dat zijn motoren vanaf net na de oorlog tot 1972, 73 zo'n beetje. In verschillende klassen van 50, 125, 250, 500 tot zijspannen. We hebben de supermoto's hebben we nog als de moderne fietsen gewoon als bijklas. We hebben de Recanje-klasse ook altijd heel goed bezocht. Dus regio-rijders die dan nog rijden. We beginnen op vrijdagavond met een defilé door het dorp heen. Daarna krijgen we nog een tijldemo onderweg op de Raterslaan, waar we even stoppen, waar de motoren gekeurd worden. En even een praatje maken, de omroepen met de rijders. Daarna gaan we naar de tweede slag. En dan wordt een officieel monument onthuld. Ten name van de motorrace. En dat komt onze burgemeester om 8 uur doen de vrijdagavond.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.
3: Ik moet even parken, biertje, vrienden. Ik heb mijn

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van klusbedrijf Hellevoets inschakelt.
7: Bouwen, verbouwen of renoveren. Klusbedrijf Hellevoets maakt het mooi.
6: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
7: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
6: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee

0: reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
6: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur, Link.
9: Een nieuw uur,

0: Link actueel.
1: De Marie van Rechteren Altenastraat in de Maaswijk in Spijkenisse kleurt op dit moment oranje. Bewoners hebben de straat al versierd in voorbereiding op het WK voetbal dat op 11 juni van start zou gaan. Bewoner Tinus vertelt meer over hoe de straat al helemaal in WK-sfeer wordt gebracht.
2: Ja, we gaan van de ene kant naar de andere kant met allemaal oranje vlaggetjes. We hebben 1200 meter vlaggetjes gehad. Dus ja, we hebben gevraagd de buren om de hoek ook mee willen doen. Maar want er zijn toch de High Five straat, dus je doet het met z'n allen. Dus ja, dat vonden we wel leuk. Ja, dit willen we gewoon een beetje gezellig maken, gewoon met z'n allen. Dus als er wat is, dat je elkaar gewoon aan kan spreken en dat soort dingen.
3: Gaan jullie ook met z'n allen kijken?
4: Nou, dat is een beetje moeilijk, omdat de tijden nog een beetje raar zijn. Er is één wedstrijd die je wel kan kijken, maar ja, de rest van de wedstrijden die zijn toch wel vrij laat. Dus ja, toch wel vervelend om, vooral als ik 's avonds moet werken of een andere dag moet werken, dan is het soms wel eens een beetje moeilijk om ja, die tijd even te maken ervoor.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: kamer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000. Wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. 4 bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht.

0: Een explosie aan de Snoekenveen in Spijkenisse heeft woensdag geleid tot een vierwekelijkse sluiting van de betrokken woon. Burgemeester Cor Lamers informeerde omwonenden per brief. De achtergronden van het incident zijn nog onduidelijk, maar de veiligheid van de buurt heeft prioriteit. Politie doet verder onderzoek en roept getuigen en mensen met beeldmateriaal op zich te melden. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voornaamzee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link meer.
2: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
11: En nu terug naar de muziek.
12: Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: De Sportweek Vier Polders is weer in volle gang. En tot en met 6 juni kunnen mensen meedoen aan allerlei activiteiten als de mutrun, een spelletjesmiddag en zelfs een knakworstenrace staat op het programma. Voorzitter Alexander praat ons bij over wat je kunt verwachten tijdens de Sportweek van Vier Polders.
2: Er is een auto ontstaan in Vier Polders met een paar mensen onderling. Dat is 57 jaar geleden. En we hebben gedacht van nou, we gaan eens een keer 1 of 2 dagen gaan we eens een keer wat activiteiten organiseren voor het dorp. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot 10 dagen. Nou, op dit moment zitten we midden in de ouderenbrunch. Dus de oude inwoners van Vier Polders krijgen een brunch aangeboden van sponsoren. En vanavond hebben we een bingo, morgen hebben we een pubquiz. Zaterdag is er een vlooienmarkt, de mutrun, de slagbal, ga zo maar door. Gewoon 0 tot 100 zijn ze welkom.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check

0: website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1:00 in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: In de bibliotheken van Hellevoetsluis en Spijkenisse kun je op dinsdag 2 juni en dinsdag 9 juni terecht voor een beginnerscursus ChatGPT. Je gaat aan de slag met de basis van ChatGPT en je ontdekt onder begeleiding de geheimen van generatieve AI. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Voor de

0: En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. 4 bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 2:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. Een explosie aan de Snoekenveen in Spijkenisse heeft woensdag geleid tot een 4-wekelijkse sluiting van de betrokken woning. Burgemeester Cor Lamers informeerde omwonenden per brief. De achtergronden van het incident zijn nog onduidelijk, maar de veiligheid van de buurt heeft prioriteit. Politie doet verder onderzoek en roept getuigen en mensen met beeldmateriaal op zich te melden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link weer.
6: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
7: Link reclame.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
10: chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
11: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
12: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op Carveco.nl.
13: En nu terug naar de

0: Link actueel.
1: Liefhebbers van Lego kunnen op vrijdag 5 juni tussen 3 en half 5 middags terecht in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse voor een nieuwe editie van de Lego-bende. Normaal gesproken kunnen deelnemers zelf aan de slag met de bakken Lego, maar dit keer wordt de Lego-bende iets anders aangepakt met een workshop. Tijdens de workshop is Tech Kids aanwezig en gaan deelnemers aan de slag met Lego WeDo 2.0. Je gaat niet alleen bouwen, maar ook ontdekken hoe techniek en programmeren werkt rondom het maken van een eigen Lego-model. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact.

0: MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Unie, von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes, waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 avonds en de deuren gaan om 7 uur open. De toegang is bij alle vier de concerten gratis.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures.

0: nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 16:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. Vier bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan €1 miljoen. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. Een explosie aan de Snoekenveen in Spijkenisse heeft woensdag geleid tot een vierwekelijkse sluiting van de betrokken woning. Burgemeester Cor Lamers informeerde omwonenden per brief. De achtergronden van het incident zijn nog onduidelijk, maar de veiligheid van de buurt heeft prioriteit. Politie doet verder onderzoek en roept getuigen en mensen met beeldmateriaal op zich te melden. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voornaamzee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
10: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
13: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen.

0: Paradijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziek van de afgelopen 50 jaar.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakman...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt

0: Onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet Tom? Echt wel.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
9: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw uur Link.
11: Show is hot out here.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni staat het Trekker Trek Farm Festival weer op het programma bij Nobel aan de Ruigendijk nummer 20 in Oudehoorn. 2 dagen lang kun je terecht voor Trekker Trek wedstrijden en allerlei andere leuke activiteiten voor jong en oud. Meer informatie en het gehele programma van het evenement vind je op farmfestival.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Contouren op carveco.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl.

0: We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In de nacht.

0: Veer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voornaanzee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. Een explosie aan de Snoekenveen in Spijkenisse heeft woensdag geleid tot een 4-wekelijkse sluiting van de betrokken woning. Burgemeester Cor Lamers informeerde omwonenden per brief. De achtergronden van het incident zijn nog onduidelijk, maar de veiligheid van de buurt heeft prioriteit. Politie doet verder onderzoek en roept getuigen en mensen met beeldmateriaal op zich te melden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.

0: Link actueel.
1: Catharina Thuis op Voorne organiseert regelmatig fietstochten in de regio om de noemers samen op pad. Om de fietstochten mogelijk te maken is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die willen fietsen met bewoners. Celine van Catharina Thuis op Voorne vertelde hier in gesprek met Link meer over.
2: Nou, samen op pad is eigenlijk een algemene noemer waarbij het gaat dat de bewoners bij ons wat vaker uit huis komen. Je moet je eigenlijk voorstellen, het zijn mensen die vaak een vorm van dementie hebben, nog best wel heel veel kunnen, maar het niet meer zelfstandig kunnen en daardoor heel veel binnen zitten. En samen op pad is een manier om met een maatje mee naar buiten te gaan. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus dat kan inderdaad door samen te fietsen of te wandelen of even de markt te bezoeken. Maar dat maakt dat zij net gewoon even wat meer vrijheid hebben dan alleen maar in huis te zitten. Je gaat als vrijwilliger ga je op pad met iemand waar je ook wel een vorm van een klik mee hebt. En ja, een van de oproepen die we nu gedaan hebben gaat specifiek over de duofiets, waarin je samen met ondersteuning van de fiets gewoon rondes kan maken in de regio waar je dan het maatje bezoekt, zeg maar.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regio nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke

0: verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
1: Hé, hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31e een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie, von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
4: De beste programma.

0: Link Actueel.
1: De theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe theaterseizoen dat na de zomerperiode van start zal gaan. Ook bij het Brest Theater in Brielle heeft het team hard gewerkt om weer een mooie programmering samen te stellen. Het theater heeft het nieuwe seizoen inmiddels gepresenteerd en Olga en Cynthia vertelden hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Nou, daar beginnen we al heel vroeg mee. Vaak in juni hebben we al de eerste presentaties van wat er komen gaat voor het volgend seizoen. Dus vorig jaar juni 2025, zaten wij al bij artiesten te kijken. Wat komt er? En die zijn

0: soms pas volgend jaar mei te zien. Of aankomende september. Zo dichtbij kan ook. Dus daar gaat een hele lange tijd overheen. 11 september hebben we de allereerste voorstelling. Met Maarten Heijmans en Sander Vrienden. En dan hebben we, ik moet even goed zeggen, we hebben zo'n 65 volwassen voorstellingen. We hebben een soort 12 kindervoorstellingen. En dan hebben we ook nog lokaal aanbod, zoals Mario Kramer, die komt langs. Taylor May komt met een paar voorstellingen. De zaal wordt ook gehuurd door bijvoorbeeld de toneelverenigingen. Dus toneelvereniging Sint-Leonardus en Gonda gaan we zien. Dus al met al gaan we richting de 100 met onze vulling van de zaal.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181

0: Link actueel.
1: Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam een bijzondere uitdaging tussen Link Media en burgemeester Arno Schepers van Voornaanzee tot stand. Bij een opkomst van 50% of hoger zou de burgemeester het Haringvliet overzwemmen. De burgemeester heeft zich aan zijn woord gehouden na een opkomstpercentage van 50,6% en gaat aankomend weekend een zwemtocht van 3 kilometer maken tijdens de oversteek. We belden met de burgemeester om te vragen of hij al helemaal klaar is voor de zwemtocht.
2: Nee, het is een hele mooie uitdaging. Het is wel een uitdaging die best wel wat organisatorisch en fysiek heeft gevraagd, maar het is wel heel tof om te doen. En ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig om aan te tonen of het echt een verschil heeft gemaakt in de opkomst. Tegelijkertijd hebben we 's avonds gezien dat we wel nog een flinke eindsprint hebben gemaakt. Dus alle stemmers die het naar de stembus heeft gehaald, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Dus wat dat betreft ben ik dubbel blij met dat ik de uitdaging aangegaan ben. Nou, eigenlijk op twee manieren. Ik heb in de eerste plaats natuurlijk vooral heel veel baantjes gezwommen. De afgelopen 2 maanden bijna 1000. Dus dat is best wel een forse hoeveelheid. Gewoon meters maken. En vorige week heb ik ook voor het eerst met een triathlongroep uit Voornaanzee in het Haringvliet zelf gezwommen om een beetje een gevoel te krijgen bij het buitenzwemmen, om aan de temperatuur te wennen. Dus wat dat betreft heb ik een dubbele voorbereiding gehad. Nee, ik heb mijn A-diploma en dat is het dan ook. Dus ik ben zeker geen echte zwemmer. Dus ik heb veel moeten leren ook. Ik heb veel tips gekregen van andere zwemmers in het zwembad. De triathlongroep heeft me fantastisch op weg geholpen. Dus ik heb er ook heel veel van geleerd. Dus mijn zwemvaardigheid is en passant ook een klein beetje toegenomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link actueel.
1: Het was zondag 24 mei druk tijdens de Zundap en Oldtimer Meeting in Vierpolders. Tientallen oldtimers en honderden Zundap stonden in de zon te pronken voor het massaal toegestroomde publiek. We spraken met Marieke van de organisatie over het drukbezochte evenement in onze regio.
2: Ik kom totaal niet uit de Zundap-tijd, maar als ik ga met mensen om die hele, echt onwijs liefhebbers zijn van de Zundap. En dan zie ik hoe zij daarvan genieten. En daar, ja, daar mag je alleen maar blij mee zijn dat mensen zo'n hobby hebben en daarvan kunnen genieten.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan €1 miljoen. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. 4 bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Burgemeester Arno Schepers van Voornaanzee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 2:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voornaanzee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link weer.
12: De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond

0: 11 uur wordt het rustiger en vannacht komt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: Link reclame.
2: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
3: Een verbouwing of innovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: De Marie van Rechteren Altenastraat in de Maaswijk in Spijkenisse kleurt op dit moment oranje. Bewoners hebben de straat al versierd in voorbereiding op het WK voetbal dat op 11 juni van start zal gaan. Bewoner Tinus vertelt meer over hoe de straat al helemaal in WK-sferen wordt gebracht.
2: Ja, we gaan van de ene kant naar de andere kant met allemaal oranje vlaggetjes. We hebben 1200 meter vlaggetjes gehad. Dus ja, we hebben gevraagd of de buren om de hoek ook mee willen doen. Maar we zijn toch de High Five straat, dus die doet het met z'n allen. Dus ja, dat vonden we wel leuk. Ja, dit willen we gewoon een beetje gezellig maken, gewoon met z'n allen. Dus als er wat is, dat je elkaar gewoon aan kan spreken en dat soort dingen.
3: Gaan jullie ook met z'n allen kijken?
4: Nou ja, dat is een beetje moeilijk, omdat de tijden nogal een beetje raar zijn. Er is één wedstrijd die je wel kan kijken, maar ja, de rest van de wedstrijden die zijn toch wel vrij laat. Dus ja, toch wel vervelend om, vooral als ik 's avonds moet werken of een andere dag moet werken, dan is het soms wel eens een beetje moeilijk om ja, die tijd even te maken ervoor.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.

0: Link actueel.
1: Het was zondag 24 mei druk tijdens de Zundap en Oldtimer Meeting in Vierpolders. Tientallen oldtimers en honderden Zundap stonden in de zon te pronken voor het massaal toegestroomde publiek. We spraken met Marieke van de organisatie over het drukbezochte evenement in onze regio.
2: Ik kom totaal niet uit die Zundap-tijd, maar als ik ga met mensen om die echt onwijs liefhebbers zijn van de Zundap. En dan zie ik hoe zij daarvan genieten. En daar mag je alleen maar blij mee zijn dat mensen zo'n hobby hebben en daarvan kunnen genieten.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni staat het Trekker Trek Farm Festival weer op het programma bij Nobel aan de Ruigendijk nummer 20 in Oudehoorn. 2 dagen lang kun je terecht voor Trekker Trek wedstrijden en allerlei andere leuke activiteiten voor jong en oud. Meer informatie en het gehele programma van het evenement vind je op farmfestival.nl.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Sellevoet Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Sellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Sellevoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Ouders die hun kinderen thuis houden.

0: Ouderen van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zou kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 19:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan €1 miljoen. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de Kreeft in Hellevoetsluis. De begaande grond brandde volledig uit. Vier bewoners ademden rook in en werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer voorkwam uitbreiding naar naastgelegen woningen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voornaamzee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. Burgemeester Arno Schepers van Voornaamzee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 14:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
12: Link reclame.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
14: Voel je dat het tijd is om weer echt in

balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je

0: en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk.

0: heerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
8: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
9: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
8: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
9: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuwe

0: Kink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan.

0: tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in een woning aan de

0: voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak wordt onderzocht. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000, wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Nissewaard telt afgerond 225 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 0,9% van alle koophuizen hier. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee zwemt aankomende zaterdag het Haringvliet over. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart daagde Link Media hem uit dit te doen bij een opkomst boven de 50%. Met een opkomstpercentage van 50,6% houdt Schepers zijn woord. Na intensieve voorbereiding met 1000 baantjes zwemt hij op 30 mei om 2:30 van Stellendam naar Kwakstand in Hellevoetsluis. Wethouder Els Priester gaf woensdag het startschot voor de anti-vape-campagne Niet in Rook bij handbalvereniging Helius in Hellevoetsluis. Stichting Poes, gemeente Voorne aan Zee, Joes en middelbare scholen willen jongeren bewust maken van de risico's van vapen. De campagne richt zich voornamelijk op TikTok, waar jongeren massaal aanwezig zijn. Gemeentebreed hangen posters en sportverenigingen worden gevraagd deel te nemen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link meer.
2: Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonbanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets klart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar...

0: het heet. Overal en altijd.
1: Altijd.
0: Link.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw, groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden gevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
4: Een nieuw uur Link.
5: Transmission begins.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: And now it's time to shut up and dance. This is the sound of the underground.
8: Live from our house to your house. Ladies and gentlemen, this is Extended.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen.

0: Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf 19 euro worden aangeboden. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Welcome back.
4: Dance your ass off.
5: Dance your ass off.
4: On 60 minutes of commercial free danceable beats.

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen. Opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weg.

0: gehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link. Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1.

0: laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. De komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. Het over het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link. Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van volgende.

0: minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van volgende.

It's about that time.

0: 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Norbert Terlouw.
2: Dit is het nieuws.
1: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. De komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van Voorne Putten.